0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Amerikaanse generaal Alexis Greenwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende de voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een wijde brand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek,

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor.

0: jouw keuze. Wisound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
1: Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek na meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt Groep sluit 2 van de 3 onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd, tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: jouw keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: You know, you make me feel so good inside.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek naar meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gilles-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt Groep sluit 2 van de 3 onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd, tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Mechelen-Zilt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Zilt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor 200.000 euro.

0: Paletti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kailier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en

festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.

0: campfire. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Genk heeft een grote weidebrand gisteravond 3 hectare grond in de as gelegd. De vlammen naderden tot op 30 meter van enkele woningen. Het waren agenten in een politiehelikopter van de federale politie die het vuur toevallig opmerkte tijdens een zoekactie. De brandweer kon op het nippertje voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en de omliggende bomen. Er vielen geen gewonden. Buitenlands nieuws. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn weer 7 doden gevallen, melden lokale gezondheidsdiensten. De aanvallen komen onverwacht. Want eergisteren raakte namelijk nog een akkoord bekend over de ontwapening van Hamas en de terugtrekking van het Israëlische leger. Maar blijkbaar zijn die akkoorden niet veel waard. In de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 doden en 21 gewonden gevallen bij een bomaanslag aan een café. Een vrouw blies zichzelf op aan de ingang. Een veiligheidsagent weigerde haar vlak daarvoor nog de toegang. De agent en een klant kwamen daarbij om het leven. De aanslag is nog niet opgeëist. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort. Alle 13 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 11 toeristen en 2 bemanningsleden. De nationaliteit van de slachtoffers is onduidelijk. De politie heeft intussen 4 lichamen geborgen, maar over de oorzaak van de crash weten we nog niets. Het weer dan tot slot. Vandaag en morgen opnieuw zonnig zomerweer met temperaturen die stijgen tot bijna 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 25 graden wat draaglijker. Maandagavond laat neemt de kans op buien en onweer toe.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Lisa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek na meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt Groep sluit 2 van de 3 onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd, tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

and wait. Don't you worry, a new day is dawning.

0: jouw keuze. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: prachtig en zonnig weer tot 31 à 32 graden. Morgen met mogelijk 36 graden een pak heter, waarna tegen de avond kans is op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, maar wisselvallig met regen en onweer. De dagen daarna koelt het geleidelijk aan weer wat af.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Mechtild Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn.

jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kylie Zelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Druk en tractorpooling Zelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zelen. Info en tickets via tractorpoolingzelen.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek na meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt-groep sluit twee van de drie onbemande OK-directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK-winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkensage à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik lang thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is de Kennedy Fietstunnel onder de Schelde volledig afgesloten door een waterlek, melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. En de Antwerpse politie zegt dat het lek nu zo snel mogelijk wordt hersteld. Het is belangrijk natuurlijk om de watervoorziening te blijven garanderen. Het lek wordt dus op dit moment gedicht, maar het is nog onduidelijk hoe lang die fietstunnel dicht blijft. Fietsers kunnen de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met een veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Meer dan 50 brandweerwagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ruim 30.000 omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Blankenbergen heeft een Nederlandse toerist van 74 zich vastgereden op de trappen naar de Zeedijk. De man volgde naar eigen zeggen blindelings een GPS en was mogelijk verstrooid. Niemand raakte gewond, een takeldienst moet nu de auto weghalen en dat zal inderdaad niet zo simpel zijn. Bovendien gaat het ook een mooie rekening worden. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt steeds meer vast te lopen. Na maanden van gevechten blijkt dat Iran nog altijd belangrijke drukkingsmiddelen heeft, terwijl Washington moeite heeft om zijn doelen te bereiken. Heeft Trump zich vastgereden in een conflict waaruit hij moeilijk weg kan? Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen is de Kennedy Fietstunnel onder de Schelde volledig afgesloten door een waterlek, melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. En de Antwerpse politie zegt dat het lek nu zo snel mogelijk wordt hersteld. Het is belangrijk natuurlijk om de watervoorziening te blijven garanderen. Het lek wordt dus op dit moment gedicht, maar het is nog onduidelijk hoe lang die fietstunnel dicht blijft. Fietsers kunnen de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. Meer dan 50 brandweerwagens zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ruim 30.000 omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Blankenbergen heeft een Nederlandse toerist van 74 zich vastgereden op de trappen naar de Zeedijk. De man volgde naar eigen zeggen blindelings een GPS en was mogelijk verstrooid. Niemand raakte gewond. Een takeldienst moet nu de auto weghalen. En dat zal inderdaad niet zo simpel zijn. Bovendien gaat het ook een mooie rekening worden. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt steeds meer vast te lopen. Na maanden van gevechten blijkt dat Iran nog altijd belangrijke drukkingsmiddelen heeft, terwijl Washington moeite heeft om zijn doelen te bereiken. Heeft Trump zich vastgereden in een conflict waaruit hij moeilijk weg kan? Ja, dat ziet er naar uit. Trump wil wel weg uit Iran, maar kan zich op dit moment simpelweg niet terugtrekken, zeggen Amerika-kenners. Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Vanmiddag zonnig met maxima tot 31 graden. Morgen nog warmer, temperaturen tot 36 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. Dinsdag blijft het met 30 graden warm, ook al is er dan kans op regen of een onweersbui. De dagen daarna koelt het geleidelijk af met lokaal kans op buien.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen. In het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

Kerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Antwerpen blijft de Kennedy fietstunnel onder de Schelde nog dagenlang dicht. Dat meldt beheerder Waterlink na een zwaar waterlek. De leiding boven de tunnel sprong vanochtend, vermoedelijk door slijtage. De reparatie is complex en vraagt veel tijd. Fietsers moeten de komende dagen om via de Sint-Anna-tunnel of de veerboot nemen. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een gewelddadige overval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Meerdere daders vielen het slachtoffer rond 5 uur vanochtend aan om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. De politie onderzoekt de zaak en naar de daders. In Spanje zijn 2 nieuwe grote bosbranden uitgebroken. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vlam vatte en het vuur oversloeg naar de berm. Inmiddels zijn 800 omwonenden geëvacueerd. In heel Europa is deze zomer al 100.000 hectare natuur in de as gelegd. Bij het bestrijden van de bosbranden in Griekenland zijn 2 blushelikopters tegen elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde ten westen van de hoofdstad Athene. Volgens de brandweer is 1 van de inzittenden zwaar gewond. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. In Pakistan hebben reddingswerkers het lichaam geborgen van de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirma Purja. Hij kwam samen met 9 anderen om het leven door een lawine. Tot nu toe zijn 7 lichamen gevonden. Purja werd wereldberoemd toen hij in 2019 alle 14 bergtoppen boven de 8000 meter beklom. Een prestatie waarover ook een Netflix-documentaire is gemaakt. Wout van Aert heeft de eindzege gepakt in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Pedersen won de massasprint in de slotrit. Van Aert raakte ingesloten en finishte als 11e, maar behield zijn leiderstrui. Vanavond overal zonnig en warm, morgen tropische dag, 36 graden in het binnenland, 25 aan de kust. Tegen de avond stijgt de kans op onweersbuien. Ook dinsdag tropisch warm, 31 graden. Vanaf woensdag gaat het wat afkoelen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van man en onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
3: Tickets witte-paard.be.
7: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een groep oud-leerlingen en leerlingen van de hotelschool in Gent die vraagt om een schepen uit Lievegem tijdelijk te schorsen. Tegen de man loopt een gerechtelijk onderzoek na meldingen over zedenfeiten. Als leraar is hij al preventief geschorst en de burgemeester die wil eerst de resultaten van het gerechtelijk onderzoek afwachten voor het gemeentebestuur een beslissing neemt. Het polderbestuur Land van Waas wil 213 populieren langs de Rode Moerdijk in de Klinge kappen en vervangen door jonge bomen. Buurtbewoners die vrezen dat het vertrouwde dorpsgezicht daarmee verdwijnt en zijn nu een petitie gestart. Het gemeentebestuur van Sint-Gilles-Waas die buigt zich over de vergunningsaanvraag. De Colruyt Groep sluit 2 van de 3 onbemande OK directwinkels in Gent. In Etterbeek opent wel een nieuw filiaal. Volgens Colruyt werken de onbemande winkels het best wanneer ze naast een bemande OK winkel liggen, zodat personeel kan bijvullen en technische problemen snel kan oplossen. In Gent zijn tijdens de Gentse feesten dit jaar 41 klachten over geluidsoverlast geregistreerd tegenover 32 vorig jaar. Afvalinzamelaar Ivago haalde iets minder afval op dan vorig jaar. En de stad Gent die maakt ook later nog de definitieve cijfers bekend van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat de temperaturen de komende dagen opnieuw rond de 30 graden uitkomen, neemt de stad Deinze extra maatregelen voor de seniorennamiddag tijdens de Deinse feesten. In de Brielpoort worden grote ventilatoren geplaatst en er is ook gratis drinkwater beschikbaar. Er is een oplossing gevonden voor het onkruid aan het nieuwe sportcomplex in Sint-Niklaas. Op sommige plaatsen staat het onkruid meters hoog en ook enkele voetbalvelden die zijn door de droogte voorlopig onbespeelbaar. Begin volgende week worden de problemen aangepakt.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

Ben je wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

0: na. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den